0: Juliet,
1: Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet,
0: Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, izquierda, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet,
2: Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juli